Baker van Boney M., de beruchte Amerikaanse vrouw uit de jaren 30. Volgens de legende leidde ze samen met haar zonen een misdaadbende die betrokken was bij bankovervallen, ontvoeringen en andere zware misdrijven. In het nummer wordt ze voorgesteld als the meanest cat from old Chicago Town. Hoewel historici lang twijfelden aan haar echte rol binnen de bende, maakte Boney M. van haar verhaal in 1977 een wereldwijde disco-hit. Straks een triple throwback naar muziek van Ray en Hans Zimmer. Take That en deze van Erasure, 1987 met Sometimes.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Click Like Symphony. Je hoorde de samenwerking van Ray en Hans Zimmer. Tot aan de eerste Triple Throwback voor vandaag. We gaan naar jaartal 1988. Op 10 augustus 1988 scherpt Matt Biondi op de Olympische Spelen in Seoul zijn eigen wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan tot 48 seconden en 42 honderdste. En we zwemmen verder tussen de muziek van 1988 met drie platen uit dat jaar. Eerste in het rijtje is deze van George Michael en Father Figure.
1: Triple Throwback.
2: Triple Throwback.

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: 1988 van jaartal, daaruit kwam Gianni Nannini met Imaski en ook Mika Peres met My One Temptation. Op 7 december 1988 wordt Armenië getroffen door een zware aardbeving van 6,9 op de schaal van Richter. Bij de ramp komen minstens 25.000 mensen om het leven. Meer bij Land van Waas, zo dadelijk Lost Frequencies en Back to You.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

The music sounds great. Dit is Land van Waas.

Je hebt het waarschijnlijk al eens meegemaakt, zoiets dat totaal niet lukt. Is opnieuw beginnen, dat kan helpen. Een goed idee van Bazaar. We zijn onderweg naar de middag. Ga maar al eens snuffelen in de keuken wat er te eten valt. En doe dat op muziek van Quizria uit 1984. I don't know what it is, but I love it.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.

Music Sounds Great met hits, maar natuurlijk ook met classics. Dit bracht ons nog eens naar 1983. Imagination met Changes. Zit je aan tafel? Ben je aan het eten? Ik wens je smakelijk eten. Ik zorg alvast voor de goede muziek met Luisa Fernandez, Taylor Swift en deze van Maroon 5 en SZA. What Lovers Do. Goedemiddag.

Ik kan je verklappen dat straks de jaren 70 in onze volgende Triple Throwback ook aan de beurt is. Dit was al een opwarmertje uit 1978 van Luisa Fernandez en Les Love on You. Wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld buien deze namiddag bij een temperatuur van 11 tot 16 graden. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger bij maximaal 10 graden. Maandag en dinsdag blijven wisselvallig met buien en af en toe opklaringen, maximaal 16 graden. En woensdag wordt het iets zachter met buien en een temperatuur tot 18 graden. Kusjes die worden zo dadelijk uitgedeeld door Sixpence None the Richer. Na deze nog eens van George Michael en Andrew Ridgeley. Wham! That is everything.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Land van Wazen, je zondag op deze 17e mei. Je hoorde Bausa met Magnetic. Als jaartal 1976 magnetisch zou zijn, werden we er nu naartoe getrokken. Op 21 juni 1976 verbetert Brian Goodell in Long Beach het wereldrecord op de 1500 meter vrije slag. Hij klokt af op 15 minuten, 6 seconden en 66 honderdste en duikt daarmee ruim onder het record van de Australiër Stephen Holland. We halen ook 3 platen op uit het jaartal 1976, waaronder Casey en de Sunshine Band zo dadelijk. En eerst deze El Voulicon, La Pelle Venise en Julien Claire.
1: Triple throwback. Triple throwback.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: shaken in 1976. Dat deed hij op het ritme van Casey en de Sunshine Band destijds met Shake Your Booty. En al een even groot dansgehalte was deze van Marianne Rosenberg, Ich Bin Wie Du. Op 1 april 1976 wordt Apple Incorporated opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Wat begint in een garage groeit later uit tot een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Zo dadelijk bij Land van Waas terug naar recenter werk van Sabrina Carpenter en Man Child.
1: Oh boy.

17 mei op de kalender. Waaslands beste muziekmix op deze zondagnamiddag. Dat was niet nodig van Fleming en Meteor. Laatste uurtje heb je nog van mij te goed tussen 1 en 2. We gaan er naartoe en ook naar het nieuws met deze van Fiction Factory. It feels like heaven.

0: Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Bart van Laren.

Dat is er dan eentje die op een goed blaadje staat. My Favorite Person van de OJ's. We kwamen daarmee terecht in begin jaren 80, 1982 om precies te zijn. We zitten in het laatste uurtje van Waaslands beste muziekmix. Ik heb ook nog een laatste triple throwback voor jullie tussen dit en twee uur. En wat muziek betreft komt Marilyn McCoo eraan samen met Billy Davis Jr., Aaron Blommaert en eerst deze Imelda May en Tainted Love. Goedemiddag.

gezellig onderrondje destijds tussen Marilyn McCoo en Billy Davis Jr. achter de microfoon wel te verstaan. You don't have to be a star. En dit hier is een minder gewilde ster. Onrust in het Zuid-Franse Castelginest bij Toulouse. Daar is al enkele dagen een zeer giftige Indiaanse cobra spoorloos. Politie en brandweer zoeken met drones en vallen, terwijl parken voorlopig gesloten blijven. Bewoners houden kinderen en huisdieren binnen en kijken voor alle zekerheid zelfs onder hun bed. De kans dat de slang iemand opzoekt is klein, maar zolang de cobra niet gevonden is, blijft de onrust groot. Slangen die zijn er bij ons niet bij, maar wel de hits en classics met Tina Turner en deze Material Girl en Madonna. Somebody.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: filmliefhebbers zullen het wel weten natuurlijk, dat dit ook de titel was van een James Bond film, deze View to a Kill. Het was de soundtrack er trouwens uit van Duran Duran. Laatste triple throwback, daarmee gaan we naar 2007. Op 10 juni 2007 trekken de Belgen naar de stembus voor de federale verkiezingen. In Vlaanderen boeken CD&V en N-VA grote winst, terwijl de regeringspartijen verliezen. Ook de nieuwe lijst De Dekker komt meteen in het parlement. In Wallonië verliest de BS terrein en wint Ecolo. Het wordt het begin van een lange en moeilijke regeringsvorming. 2007, we schuiven de politiek opzij en we gaan de muziek in met Amy Winehouse. And you know I'm no good.
1: Triple throwback. Triple throwback.

0: De Expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas doppelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. In de gemeente BKZ is er de meikermis Ruppelmonde. De kermiscaravan houdt daar halt voor een rit op de draaimolen, vissen aan het eendjeskraam, je geluk beproeven in het Lunapark of een rondje rijden op de autoscooter. Veel plezier dus voor jong en oud. Kermis gaat open vanaf 14 uur, maar de openingstijden kunnen variëren naar gelang de weersomstandigheden en schoolvakanties. Zaterdag 16 mei tot maandag 18 mei op het Mercatorplein in Ruppelmonde. Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Het was nog eens een leuke om terug te horen van Freemasons uit jaartal 2007 met Uninvited. Net als die plaat van Justin Timberlake, die kwam uit hetzelfde jaartal. What goes around, comes around. We kijken ook even naar wat er gebeurde in 2007. Op 15 februari 2007 krijgt de Gerard Bergse mattetaart als eerste Vlaamse streekproduct het Europese label van de beschermde geografische aanduiding. Daarmee is de mattetaart officieel erkend als uniek streekproduct uit Gerardsbergen. The music sounds great bij Land van Waas. Ik heb zo dadelijk voor je Belinda Carlisle en Milo met Whatever It Takes.

Nee. Liefde hoeft niet altijd moeilijk te zijn. So easy to fall in love. Dat was Olivia Dean hier bij Land van Waas. Zo zitten we bijna op het einde van het programma voor vandaag. Nieuwe afspraak maak ik met jullie voor volgende week tussen 11 en 2. Nieuwe aflevering van Waaslands beste muziekmix. Na 2 uur is er Christian Brisson en om 5 uur Sandra de Boer op deze zondag. Ik wens je nog een prettig weekend verder. We sluiten op het Jamaicaanse ritme van Ziggy Marley en de Melody Makers. En Tomorrow People. Dag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De partij N-VA wil een omgangsverbod met kinderen voor veroordeelde daders van kindermishandeling. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brisson.

17 mei vandaag in Japan heeft een spoorwegmaatschappij zich verontschuldigd voor de enorme hinder die een van haar treinen had veroorzaakt. De trein was 20 seconden te vroeg vertrokken. Hoewel Japan bekend staat om zijn punctualiteit, werden de excuses ook daar met verbazing ontvangen. De KLM opent haar eerste lijndienst, de luchtlijn Amsterdam-Londen. Daarmee landt het eerste verkeersvliegtuig op Schiphol en dat vandaag in 1920. En Adolf Sax vraagt een octrooi aan op de saxofoon en dat vandaag in 1846. En in Sint-Hertogenbosch wordt de eerste glasbak van Nederland geplaatst en dat vandaag in 1978.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Waas.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit is...

blijven nog heel even in Canada, het geboorteland van Justin Bieber. Want we schakelen over naar een van de grootste Canadese rock-iconen aller tijden, Bryan Adams, met deze Run To You. Wist je dat dit nummer oorspronkelijk helemaal niet voor hemzelf bedoeld was, maar uiteindelijk besloot hij het toch zelf te gaan inzingen. En met succes, het werd een van zijn allergrootste hits.

En zo is het bijna tijd geworden voor het nieuws. Dat komt eraan om 3 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Dit was de eerste en meteen ook grootste hit voor Sydney Youngblood.

0: Dat zegt voorzitter Valerie van Peel in De Zondag. Ze verwijst onder meer naar de recente veroordeling van de ouders van het vermoorde jongetje Raoul. In het voorstel van N-VA mogen veroordeelde daders zelfs niet meer in de buurt van hun eigen kinderen komen. In Antwerpen heeft de politie 7 mensen opgepakt bij rellen. 6 onder hen zijn nog minderjarig. Ze hadden verzameld in de buurt van het station. Daar zou een YouTuber geld inzamelen voor een jonge fan die kanker heeft. Maar de groep verplaatste zich en de situatie liep uit de hand. Jongeren staken rookbommen af en bekogelden de politie met eieren, stenen en vuurwerk. Letland waarschuwt zijn inwoners voor drone-aanvallen. Vanmorgen zou een drone kort het Letse luchtruim zijn binnengevlogen. Daarop zijn gevechtsvliegtuigen ingezet. Er zijn eerder al drones neergehaald boven Letland. Dat is ook lid van de NAVO. Letland krijgt daarom hulp van andere bondgenoten om het luchtruim te bewaken. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn vannacht trouwens 4 doden en 12 gewonden gevallen. Oekraïne vuurde vannacht in totaal 600 drones af. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones uit de lucht heeft kunnen halen. Voetbalclub Antwerp heeft zijn trainer Jozef Oosting ontslagen. De resultaten vallen tegen en Antwerp staat na een zwak seizoen 5e in play-off 2. Oosting was pas 5 maanden bij Antwerp aan de slag. De laatste 2 wedstrijden neemt Faris Haroun over. En de Spanjaard Xabi Alonso is de nieuwe coach van de Britse topclub Chelsea. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Chelsea won gisteren nog de FA Cup, de Engelse voetbalbeker. Er valt vandaag af en toe een bui, soms met hevig onweer bij 16 graden. Ook morgen en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag droger en zachter met meer zon.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen. Vink, ramen en deuren, in
2: alle stijlen en kleuren. Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com. Vink, ramen en deuren, in PVC
3: of aluminium. Let's think twice. Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
4: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
3: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Christian Brisson.

met de Gibson Brothers haal je gegarandeerd ambiance in huis. Dat waren ze met deze grote hit, Kesra Mi Vida. Net 3 uur geweest. Goedenavond. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er...

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Andrea Kors is jarig, een eerste zangeres en actrice. Ze wordt er vandaag 52. Dan ook nog Ronnie Mossuze, dat is een Vlaamse zanger, muzikant ook, die wordt er 55. En Lea Thijs, een Vlaamse actrice, die wordt er vandaag 81.

Een van de vele grote successen van Paul Simon deze late in de evening. Zo dadelijk weet je alles wat er hier in de regio gebeurt, dankzij onze lokale agenda. En die komt er na deze van Baza.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse Maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be.

0: marvelous.
1: Ik heb nog leuk nieuws voor de skiers, want de Alpen hebben te maken met een uitzonderlijk laat winteroffensief. In Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt volop geskiet. Dat is een zeldzaamheid voor

0: Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
6: Sandra de Moor. Old School Classics.

Een hele goede avond allemaal. En van harte welkom bij de Old School Classics op Land van Waas. Tot 19 uur enkel de grootste hits uit jaren 70, 80 en 90. En van Swing Out Sister met Surrender gaan we meteen naar Fleetwood Mac en Dreams.

De Brothers Johnson stonden bekend als briljante sessiemuzikanten. Dit is een van hun eigen songs, The Real Thing. Tony Sherman, afkomstig uit Curaçao en actief in Nederland, werd in de jaren 70 vaak de Nederlandse Stevie Wonder genoemd. Van

Céline Dion's eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Een belangrijk keerpunt in haar internationale carrière. The Power of Love. In 1980 maakte Elton John een sterke comeback met Little Genie. Een frisse popsong die de brug sloeg tussen de jaren 70 en 80. En een grote hit in Amerika.

Het was de doorbraaksingle van de Britse zanger Mike Stars. Het groeide uit tot een grote hit in Nederland in 1974. Love Song. In 1976 scoorde Cliff Richard een absolute wereldhit met Angel. Een sprankelende popklassieker die zijn grote comeback in de jaren 70.

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Live It Up van Mental as Anything kreeg extra wereldwijde aandacht doordat het werd gebruikt als officieel themanummer van de FIFA Wereldbeker in 86 in Mexico. We gaan terug naar 1994. Where is the Love van Timeless, een Nederlandse R&B-hit die wekenlang hoog in de hitlijsten stond en nog altijd pure jaren 90 soul uitstraalt.

Kashif schreef en produceerde het nummer zelf en speelde ook meerdere instrumenten in. Dat versterkte zijn reputatie als muzikale allrounder. Rumors was dat. En ondertussen lopen we zo stilaan toe op 18 uur. Dat wil zeggen dat we er even uitgaan voor het nieuws. Straks krijgen jullie Starship met Sarah te horen, maar eerst komt Sienloch tevoorschijn met Crazy.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een Belgische man van 62 is al 5 dagen vermist in Frankrijk. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan Alzheimer en was op bezoek bij familie. Die alarmeerde de hulpdiensten nadat de man niet terugkeerde van een wandeling. Hulpdiensten zochten met speurhonden en een helikopter, maar zonder resultaat. In de Verenigde Arabische Emiraten is na een droneaanval brand uitgebroken in de buurt van een kerncentrale in de hoofdstad Abu Dhabi. Een stroomgenerator op de site heeft vuur gevat. Er zijn geen gewonden en er is ook geen gevaar dat er radioactief materiaal zou vrijkomen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft afgevuurd. De voorbije

0: record op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte 8 minuten, 45 seconden en 49 honderdste. Bijna 4 seconden sneller dan het record van Veerle de Jagere uit 2000. Lisa Roms werd tweede. Zij behoudt wel het Belgische indoorrecord met 8 minuten, 47 seconden en 74 honderdste. Het is bewolkt met mogelijk wat regen en tot 16 graden. Morgen veel wolken en geregeld intense buien, opnieuw bij maximaal 16 graden.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18 uur 30 naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
6: Sandra de Moor.
7: Old School Classics.

Welkom terug bij het tweede uur van de Old School Classics op de tonen van Lolly Lolly van het Amerikaanse duo Wendy Melvoin en Lisa Coman. Tot 19 uur enkel nog de mooiste muziek uit jaren 70, 80 en 90. Het volgende nummer beschrijft het tienerleven van de vroege jaren 60. Uitgaan op zaterdagavond, een bioscoopdate en romantiek op de achterste rij. Saturday Night at the Movies van Drifters.

Begin jaren 80 stond Imagination opnieuw stevig op de dansvloer met Changes. Viola Wales werd geboren in Los Angeles en groeide op in een moeilijke thuissituatie. Ze werd al op jonge leeftijd moeder en had 6 kinderen voor haar 21ste, alsjeblieft. Dat weerhield haar er niet van om een muzikale ambitie na te streven. Veruit haar bekendste hit, Gonna Get Along Without You Now.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is

Begin jaren 90 scoorde BC en de Basic Boom een stevige club- en hitlijstsensatie met de Baby Comeback. Hip House van eigen bodem, recht uit de Benelux. Begin jaren 80 bracht Central Line pure zonneschijn aan de dansvloer met Walking into Sunshine. Een stijlvolle disco-klassieker die nog altijd even fris klinkt.

Een klassieke soulzanger van Billy Butler. Een Amerikaanse zanger die vooral bekend werd door zijn werk in het midden van de jaren 60. You Ain't Ready. Nu een van de meest herkenbare en succesvolle nummers van het broer- en zusduo Mac en Kate Kissoon. Freedom.

Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

In 85 scoorde Agnetha Velskog, bekend van ABBA, een Europese solohit met I Won't Let You Go. Nu een crossover hit van Buckshot Le Funk, Another Day.

In 81 bracht Change pure clubmagie met Paradise. Een onweerstaanbare post-disco-klassieker die dansvloeren wereldwijd veroverde. Met het volgende nummer won Annie Lennox de Grammy Award for Best Female Pop Vocal Performance. No More I Love Yous.

Eind jaren 80 scoorde One Too Many een internationale hit met Downtown. Een dromerige popklassieker die zelfs de Amerikaanse hitlijsten haalde. Jimmy James was een invloedrijke Jamaicaans-Britse soulzanger die vooral bekend werd als frontman van Jimmy James en de Vagabonds. In de jaren 70 kende Jimmy James zijn grootste commerciële successen met onder andere Live.

0: 101,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. In play-off 1 van het voetbal blijft Anderlecht voorlopig vierde na een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De verlossende gelijkmaker kwam pas helemaal op het einde. Coach Jeremy Tagavel verwacht dat zijn spelers nog alles geven voor die vierde plek.
2: C'est les joueurs qui sont à 200% qui doivent se donner pour le club et pour l'équipe pour conserver cette quatrième place.
1: KV Mechelen staat laatste in play-off 1. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte de eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Soul Tracks brings you a irresistible

still. Relax en laat de muziek je meenemen. Dit is

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu de zachte zijde.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: De zachte zijde.

De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij minder gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.